Songshine Dayan, ek voor die nieuwe zaaien, nexte week wel zijn nog eenmaal even wat trouble reden. Hopelijk kost u dan wat een hartje. Joyce wordt nu eerder reed met een geschicht ontvangen. Zij wel je van tijd reden met een vrouw. Weet u wat de tijd is?

Van du derg dis in nächste werk jest, do dis a frau behoule. Weitst du wat de tiet as? Du as ne tiet fa alles onge de zon. So is dort em klauwe leider sagt. Ne tiet tom leve, ne tiet tom storve. Du kent ne tiet, van wie onsen haaren worden van ongezegd to ongezegd seine. Van du Jezus kanst, dan wat dort in herrliche dag zenne. Weil wie alle reid zenne, in Jezus van deau nu falje, aus ans Haar in Heiland.

0: En de vrije lektion zou weder Petrus ons wist wat dat meint Jezus kennen te leren en hoe wichtig dat is, wann we Jezus hebben aangenomen als ons Heiland, dat we hem dan nog kennen leren als ons Heer. Von der wo wir seinen, wo wir kennen, wassen und teilnehmen an ans christliche Leben, an dem dort wir Gott sein Wort studieren. Wir wollen noch seinen, wo wir dort anwenden können an ans eigenes Leben. Du bist vielleicht ein Kind Gottes, du hast Jesus angenommen aus den Heiland, aber du hast noch nicht wirklich gelehrt, wo du kannst sich haben über verschiedene Sünden, die du mit kämpfen lässt. Wenn das so ist in deinem Leben, dann lade ich dich an, angeschaut zu bleiben und das Studium hier in 2. Petrus, um zu sein, was die Bibel uns lehrt von diesem Thema. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nicht weiter machst, richtig sein und zu jeder Torhörer. Amen. Hier ist weiter mit Jünd, Prediger Elmer Reimer.
1: Ich will weiter in Bett zurückkommen und 2. Petrus, das 1. Kapitel, in 4. Vers. En dat zei ik der gewoond hij ons weet vallen en zeer grote versprekingen je heeft haft, dat we doordat je een aandeel ha aan zijn Gottes natuur en van de verwezing loskomen die in deze wereld is, door de last. Verdem dat we wassen kunnen als een Christ, maar we waren geboren zijn. Dat is de enige weg waar we kunnen eeuwig leven hebben. Dat meent ook dat we Jezus Christus als Heiland aangenomen ha. Hij is voor ons gestorven, door zijn bloed, hebben we de verzeihung van onze zonde. Wanneer dit passiert, dan krijgen we ook Gott in de natuur. Zo'n Gottes natuur wordt ik in leven bewezen. Alles wat we doen, zal voor Jezus Christus zijn eer gedaan worden. Paulus zegt in Galaten, de 2e kapitel, 20e vers, ik zie met Christus gekruisigd, nu leef ik niet meer. Aber Christus leeft in mij, en dat leven dat ik nu in vlees leef, leef ik in geloven en God zien zijn, die mij geleefd heeft en heeft zichzelf voor mij aangegeeft. Also zal ons leven God eer brengen. We moeten weten wat God zegt en zijn woord en dat doen, wanneer we dat willen voor zich brengen. Hij zegt wertvolle en zeer grote versprekingen. Hoe groot is zeer groot? Dat wil ik nu weer nog vallen. Een andere weg dat te zeggen, wordt zijn, evere moot je gonen. Wat is de moot die kan opgeveld worden? God zijn verspreken gonen wit even, wat ons velen kan. Eén steed waar God zijn versprekingen rijkelijk bewezen zijn, is in zijn genoot tot de mensen die dem heiland aangenomen hebben. Zie maar wat Paulus zegt in Romeinen het 5e kapitel 20e vers. Ober dat je zaad schijnt dat de zind mocht krachtig worden. Ober woer de zind krachtig wordt, door weer de genood veel krachtiger. De zind is groot, ober God zijn genood is gerater. Dat mocht geen onderscheid hoe groot de zind is, God zijn genood is gerater. Wanneer we Jezus aannemen als Heiland, dan neemt God onze zinden alle weg. God zijn genood is groot genoeg, dat hij jeder zind wat genomen heeft. Hij heeft aan zijn zind hingen zijn riggen gesmeten. De geringste en de raadste, die zijn alle weg. Is dat niet wonderbaar? Wanneer God aan zijn zind wat genomen heeft, meent dat niet dat we geen slop met zich zijn. Wils wie waar de geboren zijn, hebben we geen recht in de zind te wandelen. Zind moet bekend worden. Zind moet niet in ons leven regeren. Daar is geen uitred. God verlangt dat we heilig zijn en ons dag voor dag leven. Wils de versprekingen van God zijn, zijn die zeker. Wat God gezegd heeft, dat wordt hij ook voor zich brengen. Hoe is dat mogelijk dat we weten kunnen wat God gezegd heeft? Nu zijn we wat terug naar de wichtigheid van God zijn woord. Wanneer we niet weten wat God gezegd heeft, dan weten we ook niet wat de versprekingen zijn. Also, dat is nodig dat we bekend worden met God zijn woord, zodat we weten wat hij ons gegeven heeft. De versprekingen zijn kerstelijk, wil ze bewijzen God zijn genoeg, zijn leven en zijn leeftoeligheid en zijn dingen. God heeft ons die gegeven, zodat we en ons wandel hier op deze eerd gebruik maken kunnen daarvan. De nutzen ons hier, en ha een indruk en een eeuwigheid. Dat zijn plan is dat deze versprekingen ons zegenen zullen en ons eerdische leven uitvoeren. We moeten door te zien dat we ons apart houden van deze wereld. Dat heet van dat bezit en deze wereld. De apostel Johannes zegt in 1 Johannes 5, 9, 10, we weten dat we van God zijn en dat de ganse wereld en de bezit begrepen is. En nog één tekst, Galaten 1, 4 vers, deze kan geeft aan onze zinde halve, dat hij ons uitraden mocht van deze bezit, jegen wordt je wereld, nog God ons voordat zien willen. Ons enzuidele loten van dat bezit en deze wereld moet niet erlaubt worden. We moeten juistlich rein blijven. We hebben al gezien dat de last ons nog de dingen trekken die schädlich zijn. De erkenntnis van Christus en God zijn woord verstaan en je hier geven, wordt je was brengen in ons christelijk leven. Nu de nächste vers in 2 Petrus, het eerste kapitel. Wie zijn ons, hoe zo'n je was aanhouden kan, en hoe we als Christen en Christus krachtig kunnen zijn. En dat is 2 Petrus, het eerste kapitel, de vijfde en zesde vers nu. Daarom ziet besonders vlietig en jun geloven zittlichheid te bewijzen, en zittlichheid verstand, en verstand zelfs beheersen, en zelfs beheersen standhoofd, en standhoofd Gottes vercht, en Gottes vercht bredelijke leef, en bredelijke leef de Gottes leef. Degenood zijn we zelig geworden, want we geloven dat Jezus voor ons gestorven is, en aan aannemen als heiland, dan heeft God ons en zijn familie en aangenomen. Dit is wat we in Johannes, het eerste kapitel, 12e en 13e vers lezen. Over al die hem aannemen, geeft hij dat rijk, God zijn kinderen te eten, die niet van bloed, ook niet uit vleeslijkheid verlangen, ook niet uit een man zien willen, maar van God geboren zijn. We zijn niet bloot door de geloven waarde geboren, maar we leven ook door de geloven. De geloven is een toevertrouwen en de versprekingen die niemals wechselen. Zo'n versprekingen zijn in de Bijbel aangeschreven, zodat we meer verstaan kunnen hoe nodig de geloven is, schrift de Hebreeën schrijven en dat achtste kapitel, de eerste vers, nu, de geloven is de werkelijkheid van dat wat men hoopt, een bewijs van dat wat niet te zien is. We geloven dat die dingen die eeuwig zijn, zijn echt, en we worden ons vasthouden aan die dingen. Die dingen in deze wereld worden niet door. God zijn versprekingen zijn met de eeuwigheid toe verbonden, zeg maar. De geloven heeft werkelijkheid tot die zaken voor die we hoop niet hebben, en is een bewijs voor die zaken die we niet zien kennen. Want we willen genieten van God zijn versprekingen hebben, dan moet we die ook besteden en ons dag voor dag leven. Hij zegt wie de dorm ziet besonders schlietig. Dat christelijke leven is een eerste plicht. Wie had dit danach als een nieuwe denk behandeld? Zoals lieden nu denken, brukt een mens zijn christelijke leven niet in zijn geschaft, oder de schoolstof, oder zijn spazierleven in inbrengen. Petrus zegt aber, dat we moeten ons christelijke leven ernstig nafolgen, en alles. Hoe kan een mens in zijn christelijke wassen vlietig zijn? En ons wandel moet we meer zoals Jezus zijn. En onze eigen kracht is dat ook niet mogelijk. Wanneer we over Jezus erlopen en ons te regeren, dan, door zijn kracht, wordt hij dat voor ik brengen. Paulus schrijft in 2 Korinther 5, 15, en hij sterft voor allen, dat die leven, niet meer voor zichzelf leven zullen, maar voor hem die voor aan je sterven en van dood opgestonden is. Voor ons zelf leven is natuurlijk, maar dat is niet zo als we leven zullen. Daarin moeten we vlietig zijn. Voor Jezus te leven is niet bloos om zondag. De ganse weg, dat ganse leven, moet voor de Heer Jezus geleefd worden. Paulus zegt verder in Colossa 3, 17, en wat immer je doen of in woord of werk, dood aan de Heer Jezus zijn noemen. und dankt Gott dem Vater, der ich arm. Dort ist für uns alle eine Pflicht. Jeder Tag kann Jesus Christus sein Leben in die Not, der ich uns bewiese. Wir sind flittig an andere Dinge, soas wir arbeiten jeder Tag, bitte Sonntag. Wir planten unsere Gordes und säen dort Sod in die Flecke. Wenn dort Kröt abkommt, dann machen wir den Gorde weide. Wenn dort die Träge drieb ist, dann sind alle flittig in den Eifst. Dort Frucht von der Fruchtbeim und die Gorde arnt mit alles in eingebracht. Mit dem Christ sein Leben ist dort auch so. Wenn wir für Gott talen wollen, dann ist das sehr nötig, dass wir flittig sind. Petrus will auch sicher sein, dass wir verstehen, was er meint, wenn er sagt, seid besonders flittig in euren Glauben Sittlichkeit zu beweisen. Das ist 2. Petrus 1, 5. Vers. Das hat den Sinn, dass wir ein Ding mit einem anderen Tug bringen, oder ein Tier auf einen anderen Tier leihen, oder eine Box auf nach einer Box leihen. Das ist endlich ein Wasser, so aus ein Baum, der wächst und sich ausbreitet hat. Eint jet am anderen an. Das Leben, das Gott ähnlich ist, ist ein Wasser. 2. Petrus 3, 18. Ober Wasser und ans Herrn Heiland Jesus Christus, seine Gnade und Erkenntnis. Am Gehirn aller Herrlichkeit, beides nu und an aller Ewigkeit. Amen. Wie hei gesehen, wo ein Baum wächst? Am Anfang ist der Baum mal klein, aber bald ist der Baum groß gewachsen. Das passiert nicht in ein Tag. Aber mit der Zeit wächst die kleine Äste und dann habe ich große Äste, bald ist da ein großer Baum. Und der hat sich gut eingewartelt. Sonne, Schien und Regen machen das möglich, dass so ein Baum kann lebendig bleiben. Wir können nicht einmal sehen, dass so ein Baum wächst, aber mit der Zeit ist da genug Beweis. Und so ist das mit dem Christen Leben. Je weiß es möglich, wann wir Gott seine Kinder sind und wo die geboren sind. Wann wir Gott sein Wort lesen und beobachten und in Gott sein Licht wandeln, wann wir an sie warten, deep in Gott seine Versprechungen schicken, dann wollen wir im Glauben stark abwaschen. In einem Wald kannst du zwei Dinge beobachten. Wirklich eine Verwandlung. Da ist Leben jetzt gerinnert gewas, und da ist Tod jetzt gewas, dort verfüllt ist. In beiden Umständen bemerkt wie Weichsler. Dort ist auch was passiert in das christliche Leben. Da ist gewas, dort Gott irrt, oder da ist Sünd, dort nicht bekannt ist.

0: Es is
1: Ek sien Hilda Friesen en 'n brood van ons lewen van jou is die tweede kroniek 29:29 by 30 word dit sê. As dit opvereerst verrecht weer, schneiden die tjennek en al die ander die biam weeren zich nog eenmaal in bednaam aan. Dan vorderden die tjennek his kie in de verste manne de Leviten ab, dem Herrn te loven met de leider wat David en de profetische zinger Asaf gedicht hadden. En ze loofden dem Herrn met vreden en bekten zich in bednaam aan. Dat weer verdien tjennek en alle menschen in Jerusalem an seine Frau het vast. De last van de veel sindliche jaren wie voor de mensen zeer schwer geweest. Nu wie aan de last wachtgenomen. Jerusalem wie war een stad die God eeren deed. De vrede tussen God en de mensen wie waren doorgesteld. Nu wie een erhouten vol vrede en dankbaarheid. Dat is waar we een, de tjennek en al die anderen zich knijden en God aanbeden deed. Hij vraagt God nog niet. En dankt hem ook niet voor de zegeningen die God aan je heeft gehad. Hij deed einfach bloos aanbeden. God aanbeden is meer als hem danken. Wanneer we hem danken, dan danken we hem voor een bijzonder geschenk wat hij ons heeft gehad. Aanbeden is niet hem loven voor wat hij ons heeft, of wat hij voor ons deed. We doen hem aanbeden voor wer hij is. Aanbeden meint dat wie ons gans en God zijn majesteit, zijn lijf en heerlijkheid nennen loten.

zo als Lili en de mama te bieden duiden, wil we nu kort het gebed miteinander zeggen. Hey Jezus, bitte help du de Tjenja, die angst voor de schuil hebben, of ook vielleicht voor ihre schuilkameraden. En du kannst het ook maken, dat ze niet meer angst hebben brokken. En schenk ook entfreid, beim Lieren. Amen.

0: Zoals er met je zegt, dit is een dag om een scheiden. Vandaag is de beste dag om uit je leven te willen. Weet je wat je best wanneer je die voor Jezus aansluiten deest? Dan bist du een kind Gottes.
1: Wie wordt een Carol vrouwen als zij antwoord in Leid verlezen, wordt besonders goed te stellen Vrijdagpost. Dort is ook waar uit het plotdietje Leidenboek, wat Elsa Kries en Johan Kloese topgesteld hebben.
2: Storf Jezus aan dat zware kriet, rand heel je bloed doorweg. Geef hij zich gans en goed doorhaan voor mij en mens zo slecht. Wie dat dan ook voor mij zend, troet Jezus door voor mij. Zo'n jammer hoort en grote genoed, der ik leef voor mij en die. Als Jezus stoor voor al de zend, dan geef de zon geen licht. De haar die alles heeft gemaakt, neem al de schuld op zich. De grote lijf die Jezus heeft, die veelt zo'n mens als mij. Wilt dan ik hoon ik niet genoeg, ik leef nu gans voor die. Bij dat triet, voor dat licht op mij dacht, dat je wicht van mijn hoort, neem hij waag. Wilt ik dou aan Jezus geleven, waar ik dan im hemel leven, hij jeft mij nieuwe hoopning jeder dag.

0: Nu vir ons laatste gedanke. Daar zijn twee mannen wat ons wichtig te zeggen hebben. Einer heeft gezegd, O God, du hast ons voor die zelfs gemerkt. Onze zeil is aruig. De ziek wat zijn ruf hängt en die. En dan zet Jezus ons haar in Heiland. Ik zie de opperstoening en dat leven. Wer aan mij leeft, zal niemals sterven. Ik hoop du was ruf voor die zeil vinge en deze vers.
1: Wenn du Frauen hast über das Programm, oder du gehst vielleicht durch viele schwere Tiden und du musst Help sein zu finden, dann kannst du anschreiben nur John und Joyce Dick. Die Adresse ist Box 361, Blumenort, Manitoba, Kanada, R0A 060.